0: Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

En gij denkt, nu willen ze mij niet meer leggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En gij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre,

de grote directeur recht naar uw machine. En zegt hij, zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur, het is niet te geloven.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependalen dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurdere dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij Vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
2: echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er weer minder warm uit, maar nog steeds warm. Van zodra we 20 graden halen, spreken we van een warme dag. En dat zal ook voor de komende dagen echt geen probleem zijn. Op woensdag komt er wel een front dichterbij. Het is dan weer zwaar bewolkt, met in de loop van de dag perioden met buien. Het zou best zelfs felle buien kunnen zijn, eventueel ook met gedonder erbij. Maar het wordt minder warm. De maxima halen dan nog waarde vooraan de 20 graden. En dat is ook de waarde die dan de dagen nadien gehaald wordt, al zeker tot en met begin volgende week. Maar het is dan wel minder warm, toch nog altijd redelijk fraai weer. Zeker vanaf donderdag keert de zon ook weer terug. Dan krijgen we vrij zonnige dagen met wel een paar wolkenvelden. Maar het is toch de zon die weer de hoofdrol zal opeisen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Dit is VBRO.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde 3 jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar een jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en u kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijt. Radio. Mijn naam is Fred.

0: afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBRO. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is het duidelijk een stuk minder fraai dan gisteren. We krijgen wel een heel erg zachte start van de dag. Met minima die hier en daar zelfs rond 20 graden blijven zitten. Ongezien voor septemberse normen. Overdag wordt het wel niet zo warm meer. We halen maxima van 21 tot 23 graden. Reden is niet ver te zoeken. Een front dat dichtbij ligt en dat ons minder warme lucht zal bezorgen. En dat front dat zorgt al van vanochtend voor perioden met wolken. Die bewolking neemt ook toe. Later in de loop van de dag volgen er buien. Kan eigenlijk al vrij snel zijn hoor. Laat ons zeggen dat er mogelijk vanochtend al buien kunnen vallen. Buien met zelfs kans op onweer daarbij. En lokaal kan er vrij veel neerslag vallen. Gaandeweg de dag neemt de kans op buien en perioden met regen snel toe. De maxima die zitten dus een stukje lager bij een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies. En Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Dit is VBRO.

Kom als Julian, Vlaams feestmeester. Er is alweer een nieuwe single van hem op weg. Maar dit was nog een keer zijn zomertitel, No Problemo. En ik hoop dat dat ook geldt voor deze allerlaatste septemberdag. Deze woensdag 30 september die we voor de boeg hebben. En als je dan toch wat probleempjes hebt, ja, zet de radio gewoon een tandje harder. En het goede humeur, dat komt als vanzelf op deze laatste septemberdag. En wat voor een weersomstandigheden deze verloopt? Ja, dat is ook toch wel een dubbeltje op zijn kant. Zo meteen weerman Geert Nasens in het lang en in het breed. Zijn eerste ochtendweerpraatje van deze midweekse dag komt eraan.

0: We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Ook de minima van voorbije nacht zijn trouwens heel erg zacht gebleven. Het is niet eens veel minder geworden dan een 18 tot zelfs 20 graden, alsjeblieft. Dat is werkelijk ongezien voor september. Zo'n minima hebben we echt nog niet eerder genoteerd. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Dus vanochtend heeft die zon het echt moeilijk. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag. En bovendien in de loop van de ochtend al schuiven er geleidelijk aan gebieden met buien en buiige regen binnen. Dus we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen. In de loop van de dag zijn felle buien mogelijk, met zelfs onweer erbij. Dus ja, het wordt toch een onstabiel en wisselvallig weerbeeld vandaag met een matige zuidelijke wind. Ook vanmiddag tal van buien, met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. Vanavond en vannacht hetzelfde beeld. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in elk geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: En dat was er nog een keer. Onze VBRO-trotsplaat van deze week. West-Vlaamse Suzy Marel met haar nieuwe single Tot de Morgenlacht.
1: Goedemorgen! De VBRO-ontbijtshow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies. En Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde 3 jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar een jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear-collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen en nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

Het tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van 8. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Over weinige ogenblikken de weersvooruitzichten met onze vaste radioweerman Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is het duidelijk een stuk minder fraai dan gisteren. We krijgen wel een heel erg zachte start van de dag. Met minima die hier en daar zelfs rond 20 graden blijven zitten. Ongezien voor septemberse normen. Overdag wordt het wel niet zo warm meer. We halen maxima van 21 tot 23 graden. Reden is niet ver te zoeken. Een front dat dichtbij ligt en dat ons minder warme lucht zal bezorgen. En dat front dat zorgt al van vanochtend voor perioden met wolken. Die bewolking neemt ook toe. Later in de loop van de dag volgen er buien. Kan eigenlijk al vrij snel zijn hoor. Laat ons zeggen dat er mogelijk vanochtend al buien kunnen vallen. Buien met zelfs kans op onweer daarbij. En lokaal kan er vrij veel neerslag vallen. Gaandeweg de dag neemt de kans op buien en perioden met regen snel toe. De maxima die zitten dus een stukje lager bij een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Con Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog te gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Que en op John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

Pirelli, voormalige VBRO-trotsplaat. Toen was het nog volop zomer, hè, toen hij van start ging met die nieuwe single. Begin juli was het, hè, zonder het te weten, dit leuke Corrie Konings-liedje in een eigentijds arrangement gestopt. En daarnet, meteen na het 20:30 Frank Verkooyen en Colinda ook nog op de radio. Zo zitten we alweer op een zuchtje van onze laatste rechte lijn voor deze allerlaatste september ontbijtshow. Jawel, zo rap gaat het allemaal. Zo snel vliegt die tijd voorbij. Weerman Geert Naassens vertelt over weinige ogenblikken in wat voor weersomstandigheden we deze laatste septemberdag, deze 30e, zullen meenemen.

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Ook de minima van voorbije nacht zijn trouwens heel erg zacht gebleven. Het is niet eens veel minder geworden dan een 18 tot zelfs 20 graden, alsjeblieft. Dat is werkelijk ongezien voor september. Zo'n minima hebben we echt nog niet eerder genoteerd. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Dus vanochtend heeft die zon het echt moeilijk. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag. En bovendien in de loop van de ochtend al schuiven er geleidelijk aan gebieden met buien en buiige regen binnen. Dus we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen. In de loop van de dag zijn felle buien mogelijk, met zelfs onweer erbij. Dus ja, het wordt toch een onstabiel en wisselvallig weerbeeld vandaag met een matige zuidelijke wind. Ook vanmiddag tal van buien, met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. Vanavond en vannacht hetzelfde beeld. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in elk geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

0: Zoals hij het kan. Ik sprak hem eergisteren nog, Django Wagner. En is heel erg blij dat hij met zijn nieuwste single, Bachato Bailando, zijn VBRO Trotsplaat nominering te pakken had. En dat is daar niet in dovemans oren gevallen. Django Wagner, die je binnenkort ook mag verwachten op een namiddagshow, een VBRO muziek matinee. Meer daarover op onze website www.vbro.be. En kijk even in de agenda die daar prijkt.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Uit je regio.
3: Voor de kust van het Britse Dover is het wrak van de Zeebrugse kotter Z592 Hosanna teruggevonden. 46 jaar nadat het vissersschip spoorloos verdween. Aan boord waren 5 bemanningsleden, onder wie 3 mannen uit Knokke-Heist. Duikers identificeerden het wrak op 55 meter diepte en bevestigen dat de schade wijst op een aanvaring. Het schip kan niet worden geborgen en blijft een zeemansgraf. Maar voor de nabestaanden betekent de vondst eindelijk zekerheid. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de wilde verhalen nu kunnen verdwijnen en families na al die jaren duidelijkheid krijgen. Ratten zorgden maandagavond ook voor ophef in de gemeenteraad van Brugge. Volgens het stadsbestuur is er geen sprake van een plaag en zijn er zelfs minder meldingen dan de voorbije jaren. Maar in de gemeenteraad klonk felle kritiek. Oppositieraadsleden Eva van Hoorne en Sandrine de Krom wijzen op talloze waarnemingen, filmpjes en foto's en vinden dat de stad het probleem minimaliseert. Schepen Frankie de Mont benadrukt het werk van de rattenvanger en verwijst naar warmte, droogte en werken in de Sint-Amandstraat als verklaring. Toch vrezen oppositieleden dat de overlast de beleving van inwoners en ondernemers aantast. Cijfers tonen evenwel een stijging met 50% van het aantal meldingen van zwerfvuil in vergelijking met vorig jaar. De oppositie wil dat de ophaling van restafval weer wekelijks gebeurt. In Brugge heeft de politie maandagavond moeten ingrijpen bij een massale vechtpartij aan het station. Tientallen jongeren verzamelden eerst aan de voorkant, waar de gemoederen snel verhit raakten. De politie haalde de groep uiteen en arresteerde 3 jongeren bestuurlijk. Even later doken dezelfde jongeren opnieuw op aan de achterkant van het station richting Sint-Michiels, waar ze opnieuw de confrontatie zochten. De politie kon ook daar snel tussenkomen. Er vielen geen gewonden en er was geen sprake van wapenvertoon. Vermoedelijk gaat het om een schooldispuut dat buiten de schoolmuren werd uitgevochten. Het wordt spannend voor de 53-jarige Kurt Lieke uit Brugge. Hij maakt zich klaar voor het wereldkampioenschap katapultschieten in het Spaanse Las Mesas. De Bruggeling beoefent de sport nog maar een jaar, maar geldt al als een van de favorieten binnen de Belgische delegatie. Katapultschieten is uitgegroeid tot een internationale precisiediscipline, waarbij millimeters het verschil maken. Kurt moet doelen van amper 4 tot 8 centimeter raken vanaf 10 meter afstand. Op het WK nemen 400 schutters uit meer dan 20 landen deel. Zondag hoopt hij in de finale te staan en de Brugse eer te verdedigen. En tot slot nog een tip voor Club Brugge-fans. Op zaterdag 3 oktober strijkt de pop-up van nummer 10 neer in het voormalige hotel Pannenhuis. De organisatie viert haar tweede verjaardag en brengt meer dan 2000 retro voetbalshirts mee met een opvallende focus op Club Brugge. Fans kunnen er zeldzame matchgedragen shirts ontdekken van onder meer Timmy Simons, Hans Van Aken en René Eikelkamp. Er is ook een internationale selectie en de lancering van een eerste streetwear-collectie. De Klokkenpodcast neemt een live aflevering op met clubicoon Frankie van der Elst, terwijl rapper Low G later op de dag voor een showcase zorgt. Het Pannenhuis wordt zo voor één dag een nostalgisch voetbalwalhalla.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Hoi, Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E403 in Loppem zijn vanmorgen 2 auto's naast de snelweg beland en dat na een zware botsing. Een van de voertuigen kwam op zijn dak terecht in een akker. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is voorlopig niks bekend. In Meulebeke verkeert een bromfietser van 18 in levensgevaar en dat na een ongeval op de rotonde aan café Peerdeken. De botsing met de auto gebeurde gisteravond. Volgens de krant van West-Vlaanderen reed de jonge man aan hoge snelheid en zonder verlichting. Bij de aanrijding werd zijn helm weggeslingerd. Hij werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In Rumbeke krijgt een voormalig hotel aan de Hoogstraat een nieuwe bestemming. De Indico-groep maakt er een woonproject van voor mensen met autisme en psychische kwetsbaarheid. Het gebouw telt 24 woonunits en opent morgen officieel de deuren. De begeleiding blijft er niet beperkt tot een gesprek in de praktijkruimte, maar wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven van de bewoners. De stad Brugge wil strenger optreden tegen nachtwinkels die de regels niet naleven. Het stadsbestuur benadrukt vooral dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden is. Er wordt nu bekeken hoe de controles kunnen worden opgedreven en overtredingen strenger kunnen worden aangepakt. De 23-jarige Axel Godot uit Veurne heeft samen met haar voormalige docent Wim Konings een handboek over evenementenorganisatie geschreven. Axel kreeg als voorbeeldstudent de vraag om aan het boek mee te werken. Het behandelt onder meer draaiboeken, logistiek, sponsoring, veiligheid en financieel beheer. Het boek is bedoeld voor studenten en beginnende organisatoren. En in Isegem zoekt Rotary gemotiveerde West-Vlaamse jongeren die een uitwisselingsjaar in het buitenland willen beleven. Kandidaten hoeven geen familie te zijn van een Rotary-lid. De organisatie wil vooral jongeren de kans geven om een andere taal en cultuur te leren kennen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Een overbekende opname van de artiest Nico Haak, Honky Tonky Pianissi. Jammer genoeg, Nico is er niet meer bij. Maar je ziet, de opnames die hebben we nog wel, hè? Goedemorgen en wees welkom bij VBRO. En het programma dat heet nog altijd tussen 10 en 12, Koffietijd. Mijn naam is Eddy Govert. Vanavond een vent. Oei, wat gebeurt er, Chris Bauer? Ik zou het niet weten, maar ik heb toch een stil vermoeden, hoor. Daar komt-ie.

Enkele weken geleden nog onze trotsplaat. Tamara en Tom Davies met Dorst in de Smetse. Met referentie toch wel een paar liedjes van vroeger. Hè? Onder andere van de groep Lies. Waar is de tijd? Christophe, die horen we nog eens. Wil je nooit vergeten? Christophe, ik zou het nooit vergeten, jongen.

0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag is het duidelijk een stuk minder fraai dan gisteren. We krijgen wel een heel erg zachte start van de dag. Met minima die hier en daar zelfs rond 20 graden blijven zitten. Ongezien voor septemberse normen. Overdag wordt het wel niet zo warm meer. We halen maxima van 21 tot 23 graden. Reden is niet ver te zoeken. Een front dat dichtbij ligt en dat ons minder warme lucht zal bezorgen. En dat front dat zorgt al van vanochtend voor perioden met wolken. Die bewolking neemt ook toe. Later in de loop van de dag volgen er buien. Kan eigenlijk al vrij snel zijn hoor. Laat ons zeggen dat er mogelijk vanochtend al buien kunnen vallen. Buien met zelfs kans op onweer daarbij. En lokaal kan er vrij veel neerslag vallen. Gaandeweg de dag neemt de kans op buien en perioden met regen snel toe. De maxima die zitten dus een stukje lager bij een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Dit is VBRO.

Thomas Julian die heeft duidelijk geen problemen. Alvast, dat zingt hij toch, hè? No problemo. We hebben ook geen problemen, zeker als we kunnen lachen natuurlijk. En lachen is plezant. Vandaag met, ja, zoals elke woensdag, hè? Noenke Lerik.

0: Tijd voor een nieuwe editie van de Moptrommel hier bij VBRO Zag. En we zijn uiteraard weer benieuwd wie dat er gaat opbellen, zeg. Daar gaat ondertussen de telefoon in de Moptrommel. Hallo.
1: Hallo, Janine de la Vallée.
0: Hoor ik het goed? Janine de la Vallée?
1: Ja, onkel Erik, ik zie ik de zuster van Jean de la Vallée.
0: Ah, ik zie je tot de zuster zeg, van Jean de la Vallée, Janine.
1: Ja, ik woon ook in Oostende.
0: Ja, hij belt dus ook een keer voor een mopje te vertellen.
1: Ja, en wel, kijk, het zijn een aantal raadseltjes dat ik je ga voorleggen.
0: Ja.
1: Weet je wat er op het graf van de telefoniste staat?
0: Op het graf van de telefoniste, ik weet het niet.
1: Opgehangen.
0: Mooi, ja.
1: Goed, hé. Het volgende. Weet je wat er op het graf van de computerfreak staat?
0: Op het graf van de computerfreak.
1: Game over.
0: Sust, ja.
1: Ja. En op het graf van de schoonmaakster.
0: Van de schoonmaakster.
1: Opgeruimd staat netjes.
0: Mooi, ja.
1: Goed, hé. En bij een bakker.
0: En van de bakker.
1: Alleen voor beschuit kom ik eruit.
0: Oh, best, toch, ja.
1: En bij een ambtenaar. Wat staat er op het graf van een ambtenaar?
0: Van een ambtenaar.
1: Hier rust hij verder.
0: Sust, ja. Ja.
1: En een grafdelver.
0: Zo die weten.
1: Uitgedoven.
0: Ja, op best.
1: En op het graf van een tandarts.
0: Van een tandarts.
1: Hier vul ik mijn laatste gaatje.
0: Sust, ja.
1: En van een andere grafdelver.
0: Zo die weten.
1: Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
0: Zo, best.
1: Ja, en nog eentje. Een wiskundeleerkracht. Was dat er op het graf van een wiskundeleerkracht?
0: Ja, zeg.
1: Nu ben ik uitgeteld.
0: Ah, ja, ik ben uitgeteld. Ja, zuster.
1: Hoe het allemaal in, onkel Erik?
0: Allee, zou niet was geestig?
1: Ja, zijn nog vele groeten van Janine de la Vallée van Oostende, hé?
0: Ja, zuster, ja. En doe de groeten naar Jean, hé?
1: Ja.
0: Dat is goed, Janine, bedankt weer.
1: Daag.
0: Voilà, zeg. En dat was dat weer. De Moptrommel met vandaag heel wat raadseltjes, zeg. De volgende keer zijn we er weer, wij. De groeten van onkel Erik.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren. Stroom op maat, vakwerk gegarandeerd.

Dat waren de drie J's en ze hebben het zitten. Je zit in mijn hoofd, zingen ze. Het is beter daar dan ergens anders, hè? Voilà. Welkom in ons tweede gedeelte van Koffietijd. Goedemorgen als je er nu pas bij komt. Je hebt al een uur gemist. Eddie Govert is mijn naam en VBRO, dat is de zender. Davy Gillis, die hebben we klaarstaan. Door al mijn tranen heen. Allee, het is weer kommer en kwel.

Een grote hit van Ricky Gordon uit 1970. Ik heb hij mee naar jou. En we zijn toe aan de Vlaamse artiest van de dag. En ik heb een naam gekozen waar ik toch jarenlang een zeer, zeer nauwe band had. En dat is Paul Severs. En Paul Severs heb ik leren kennen in 1969... toen we samen een samenwerking begonnen bij Start Music en Sylvain Tak. En we hadden al direct prijs met hits als Catharina, Genie My Girl Genie, Hey Baby. Maar de grote klapper die kwam in 1970. Ik ben verliefd op jou. En dat werd later ook nog eens een grote hit met Octopus in het Engels en met Crazy Horse in het Frans. Met Paul Severs heb ik verschillende hits mogen schrijven of meewerken of arrangeren en zeker produceren. Geen wonder dat ik ween, vaarwel en tot weerziens, ik heb rozen voor je mee en nog zoveel andere hits feitelijk, allemaal op een rijtje feitelijk. Ik heb met Paul blijven werken tot 1975 en toen kwam hij natuurlijk in productie bij Johnny Hoes terecht en toen verloor ik een beetje het contact met Paul. Maar ik bleef toch wel enkele nummers met hem samen schrijven. Ik heb toch altijd een nauw contact gehouden via de mail en via de telefoon en jammer genoeg heb ik hem moeten afgeven in 2018. Toen is hij gestorven na een val met zijn fiets. Ik heb met Paul Severs natuurlijk een van de grote hits uit zijn carrière mogen schrijven. En dat is deze Ik ben verliefd op jou. Geniet ervan.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
2: En met gastvrouw Suzy Marel.

Rocky en op John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wels bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.

0: Ik kwam laatst terecht in een herencafé. En weet je wat een van die heren toen zei?
1: Oh, ik zag je laatst, Ria. Je had niet veel aan.
0: Oh, in de blad.
1: Mag ik daar vanavond bij jou eens op slaan?
0: Zeg

We draaien in ons programma ook altijd onze trotsplaat van de week. Deze week is het de beurt aan Suzy Marel met Tot de Morgen Lacht. We zullen blijven lachen, zeker, want Chris Reilhoff die komt eraan. Met zijn Helena, ook al een voormalige trotsplaat.

Wat er allemaal gebeurt achter het masker van een clown, wel, dat hoorde je natuurlijk van deze Henk Bernard. Ik lach als een clown. En we moeten eruit, vrienden. Mijn stoeltje zal ik moeten afstaan aan onze collega Rudy Meins, want hij komt zijn radioclub presenteren. En die hoor je na 12 uur. Smakelijk eten, bedankt om te luisteren. En morgen onze, ja, voorlaatste aflevering van deze werkweek van Koffietijd. Tot morgen, bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal in Antwerpen zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is er geen spoor van de daders. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichal. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en overmeesterden de aanvaller. Uiteindelijk kon het toestel veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Blok ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen tussen 24 en 27 graden vandaag. Morgen gaat het regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.

0: Ja, de zomer is voorbij volgens de kalender. Maar we kunnen toch nog genieten van een aantal mooie dagen. Ook vandaag op deze laatste dag van september. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Gerard Cox in 73. En daarmee is een nieuwe radioclub geopend, dacht ik.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag.
2: Met Rudy Meijs.
0: Zo is dat. Goedemiddag iedereen. Vandaag de laatste dag van september. Ja, ik wil het niet luid op zeggen, maar als het nog even op die snelheid doorgaat, dan zitten we straks al met Sinterklaas op bezoek. Hè? Want zo vlug gaan die maanden voorbij. Onvoorstelbaar. Wendy van Wanten, die heeft ook al een hele tijd geleden het liedje Ooit het Gevoel, wat eigenlijk een cover was van Blondie, opgenomen. Wendy hebben wij vandaag nog eens gevraagd daarover te komen vertellen in Voor het Voetlicht. En dat doet ze, zoals altijd, met veel plezier. Zometeen PC Brown met zijn nieuwe single. En die heet Zaterdagnacht.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

Dankzij Samson en Gert kreeg dit liedje uit 1958, het grote expojaar, een tweede leven. Maar dat wist je misschien al. Bob Davidsen zong het vandaag nog eens met de Vrolijke Vrienden. Morgen zijn we er terug, over de middag. Dan is het 1 oktober ondertussen. En dan zijn we er graag met uiteraard heel veel fijne muziek en onze gasten, zoals altijd, in Voor het Voetlicht. Maak er nog een fijne dag van.

0: De Radioclub met Rudy Meins.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het zwaar bewolkt. Er zijn perioden met regen en of buien. En die buien kunnen fel zijn. Daar kan ook onweer mee gemoeid zijn. Zelfs fel onweer. En er kan plaatselijk eigenlijk wel vrij veel neerslag vallen. Dus toch wel opletten met die buien. Sommige modellen, sommige regionale modellen berekenen gemakkelijk enkele tientallen liters water per vierkante meter. Dus ja, het kan lokaal toch wel fel gaan regenen. Temperaturen zitten wat lager, 21 tot 23 graden. We zitten dus nog in de warme lucht. Maar je ziet toch duidelijk dat er minder hoge temperaturen zijn dan dat gisteren was. En dat bij een matige wind uit de zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

0: Bij een aanslag op een huis in de wijk Luchtbal in Antwerpen zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is er geen spoor van de daders. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichal. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en overmeesterden de aanvaller. Uiteindelijk kon het toestel veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monegask Valentin Vacherot, nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen tussen 24 en 27 graden vandaag. Morgen gaat het regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Dit is VBRO.
5: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: In deze rubriek laten we Vlaamse en Nederlandse artiesten vertellen over liedjes uit hun repertoire. Het verhaal bij het liedje, met andere woorden. En vandaag is dat Wendy van Wanten en zij heeft het over het liedje Ooit het gevoel.
2: Ah ja, dat was inderdaad ook een zomer. En toen om te zien, ik heb dat liedje toen gebracht met 6 danseressen rondom mij. Het was een prachtige act met een zetel, een rode zetel. En dat was inderdaad het liedje van Blondie, hè? Blondie, onze Blondie. Ooit het gevoel. Ik heb daar enerzijds mooie herinneringen aan, maar aan de andere kant ook minder mooie herinneringen. Omdat dat het laatste was dat mijn manager die overleden is, Danny, die meegemaakt heeft. En toen was hij al heel erg ziek. Dus, maar toch, ja, de muziek bleef doorgaan. En hij stond er volledig achter dat ik niet opgaf. En, maar ik zag hem echt achteruit gaan. En dus ja, dat link ik wel een beetje, dat liedje, aan een man die ik ontzettend heel graag gezien heb. Die aan het afsterven was.
3: Ja.
2: Dus ja, kan ik maar ooit het gevoel. De inhoud heeft niets te maken met hetgene wat ik toen meemaakte eigenlijk.
3: Ja. Je associeert eigenlijk het liedje met de periode.
2: Ja, voilà, dat vooral. Dat was een zomer dat hij toch alle efforts deed om toch aanwezig te zijn, ook in Blankenbergen bij de opnames. Dus ik zie dat voor mij als ik dat liedje nu moet bespreken.
3: Ja.
2: Verder heeft dat eigenlijk niet zo heel veel gedaan.
3: Raar, hè? Want nummer. Het is toch een...
2: Ja, nogthans, we hebben een heel mooi act daarvoor gemaakt.
3: Ja.
2: Heel veel mooie meisjes die daaraan meewerkten.
3: Bekende melodie toch ook, hè?
2: Ja. Ook een bekende melodie, ook door de producer Jack Rivers.
3: Dus ja.
2: Een mooi afgewerkt product. Maar ja, het was niet het juiste moment, denk ik, die periode, om verder te gaan.

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Ook de minima van voorbije nacht zijn trouwens heel erg zacht gebleven. Het is niet eens veel minder geworden dan een 18 tot zelfs 20 graden, alsjeblieft. Dat is werkelijk ongezien voor september. Zo'n minima hebben we echt nog niet eerder genoteerd. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag en we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen. In de loop van de dag zijn felle buien mogelijk met zelfs onweer erbij. Dus ja, het wordt toch een onstabiel en wisselvallig weerbeeld vandaag met een matige zuidelijke wind. Met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. Vanavond en vannacht hetzelfde beeld. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in elk geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

De radioclub voor deze 30 september zit er al bijna weer op, beste mensen. Ja, onze platen zijn bijna weer allemaal gedraaid, maar geen nood. Morgen een nieuwe aflevering over de middag, uiteraard. Vaste afspraken, zo horen we dat te doen. Dr. Hoek met When You're in Love with a Beautiful Woman. En we gaan eruit met Frans Bauer. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.

0: In OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.
1: Dit is

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Ook de minima van voorbije nacht zijn trouwens heel erg zacht gebleven. Het is niet eens veel minder geworden dan een 18 tot zelfs 20 graden, alsjeblieft. Dat is werkelijk ongezien voor september. Zo'n minima hebben we echt nog niet eerder genoteerd. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag en we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen. In de loop van de dag zijn felle buien mogelijk met zelfs onweer erbij. Dus ja, het wordt toch een onstabiel en wisselvallig weerbeeld vandaag met een matige zuidelijke wind. Met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. Vanavond en vannacht hetzelfde beeld. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in alle geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
2: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.nl.

0: En de goede gek,
1: ja,
0: dat ben ik.
2: Een praatje met een plaatje met
3: Nico de Klerk
2: en
3: Eddy Govert.
2: Een praatje met een plaatje.
4: Muziekkenners vertellen.
2: Een praatje met een plaatje.
4: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
2: Een praatje met een plaatje
4: bij VBRO.
5: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben weer in het grote archief gaan zoeken naar een leuk nummer. En vooraleer we Eddy Govert aan het woord laten, laten we even een heel klein stukje luisteren naar dit.

0: Welke Harry of Hilde was Eddie Govert eigenlijk?
1: Ik was Hilde. Dat er niemand zo'n stemmetje had. Ik kon dat natuurlijk, ik was vrij ogen zien. Oh, jongens toch. Ik ken dat ook even verdienen.
0: Dus Eddie Govert als Hilde. En

0: Migo Hits volume 2.
1: Ja, ja, kloppie. Dat was 73 nog. Ah nee,
0: 74.
1: 74.
0: Maar de single blijkbaar was 73, ja. Van Harry en Hilde. Ja. Waarschijnlijk ook tweede helft, waarschijnlijk zo.
1: Ja, zoiets.
0: Eddie, kijk, nu moet je me uitleggen waarom je dat niet door een vrouw laat zingen dan.
1: Zeer lang top, niet?
0: Ja, tuurlijk. Ik wilde een echte reactie, Eddie.
1: Wel, we zaten in de situatie feitelijk dat we niet beschikten over kindstemmetjes feitelijk. En we moesten een versie maken van dat nummer. Niks aan te doen. Maar dan kwamen we op het briljante idee van, weet je wat, we gaan gewoon die Harry en die Hilde coveren met twee gasten. We kozen iemand van de criminals uit, dat was Jan van Hoof. En die kon zijn stem een beetje vervormen, zodanig dat die Harry klonk. En ja, dan zaten we met het probleem van Hilde natuurlijk. Hè. Maar ik had een dermate hoog stemmetje dat ik in de huid van Hilde geklommen ben. Niet letterlijk natuurlijk. Maar ja, het is een ludieke versie geworden. Ik herinner mij nog, we hebben tranen met tuiten gehuild van het lachen. Feitelijk in die studio, maar we hebben er toch een mooie versie van gemaakt.
0: Ja, jij niet alleen, ik zelf ook. Ik lag bijna achterover toen ik het hoorde. Want ja, ik had zoiets van, oké, Eddie Govert. Je bent gekend onder 40-tal artiestennamen. Heb je deze Hilde erbij staan?
1: Nee, nee. Er is nog een zekere vorm van schaamte zo. Hè. Maar kom ja, ik ben wel fier dat we dat nummer konden inblikken en de versie ervan. Maar oh god ja, het was voor mij niet nodig van mijn naam te verbinden aan Hilde.
0: Wel, ik denk dat we de luisteraars dat wel gaan cadeau doen.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Ricky en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het zwaar bewolkt. Er zijn perioden met regen en of buien. En die buien kunnen fel zijn. Daar kan ook onweer mee gemoeid zijn. Zelfs fel onweer. En er kan plaatselijk eigenlijk wel vrij veel neerslag vallen. Dus toch wel opletten met die buien. Sommige modellen, sommige regionale modellen berekenen gemakkelijk enkele tientallen liters water per vierkante meter. Dus ja, het kan lokaal toch wel fel gaan regenen. Temperaturen zitten wat lager, 21 tot 23 graden. We zitten dus nog in de warme lucht. Maar je ziet toch duidelijk dat er minder hoge temperaturen zijn dan dat gisteren was. En dat bij een matige wind uit de zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische drugslabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Mijnen is een woning onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond gisteren rond 4:30 in de badkamer van een rijwoning in de Stoelmakersstraat tijdens werkzaamheden aan een douche. De bewoners konden de woning verlaten en een familielid sloot nog tijdig de gasleiding af. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar door de brand en roetschade is het huis voorlopig onbewoonbaar. De bewoners blijven tijdelijk bij familie. Op de E403 in Lopem zijn vanmorgen 2 auto's naast de snelweg beland en dat na een zware botsing. Een van de voertuigen kwam op zijn dak terecht in een akker. Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is voorlopig niks bekend. In Meulebeke verkeert een bromfietser van 18 in levensgevaar en dat na een ongeval op de rotonde aan café Peerdeken. De botsing met de auto gebeurde gisteravond. Volgens de krant van West-Vlaanderen reed de jonge man aan hoge snelheid en zonder verlichting. Bij de aanrijding werd zijn helm weggeslingerd. Hij werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. West-Vlaanderen krijgt tijdelijk een waarnemend gouverneur. De Vlaamse regering wil Koen Sourdiacour, de kabinetchef van afscheidnemend gouverneur Karel de Caluwe, voor 4 weken aanstellen. De regering krijgt zo extra tijd om een definitieve opvolger te kiezen. In Rumbeke krijgt een voormalig hotel aan de Hoogstraat een nieuwe bestemming. De Indico-groep maakt er een woonproject van voor mensen met autisme en psychische kwetsbaarheid. Het gebouw telt 24 woonunits en opent morgen officieel de deuren. De begeleiding blijft er niet beperkt tot een gesprek in de praktijkruimte, maar wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven van de bewoners. De stad Brugge wil strenger optreden tegen nachtwinkels die de regels niet naleven. Het stadsbestuur benadrukt vooral dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden is. Er wordt nu bekeken hoe de controles kunnen worden opgedreven en overtredingen strenger kunnen worden aangepakt. En onderneemster en YouTubester Céline Dept wordt investeerder en mede-eigenaar van Sparks, een Belgisch indoor sportpretpark. Dept zegt dat ze het boeiend vindt om bij het bedrijf aan boord te stappen.
3: Na, na, na, na. Op
1: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het zwaar bewolkt. Er zijn perioden met regen en of buien. En die buien kunnen fel zijn. Daar kan ook onweer mee gemoeid zijn. Zelfs fel onweer. En er kan plaatselijk eigenlijk wel vrij veel neerslag vallen. Dus toch wel opletten met die buien. Sommige regionale modellen berekenen gemakkelijk enkele tientallen liters water per vierkante meter. Dus ja, het kan lokaal toch wel fel gaan regenen. Temperaturen zitten wat lager, 21 tot 23 graden. We zitten dus nog in de warme lucht. Maar je ziet toch duidelijk dat er minder hoge temperaturen zijn dan dat gisteren was. En dat bij een matige wind uit de zuidelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Dit is

0: Ook in dit uurtje nieuwe muziek in volle namiddag hier bij de VBRO. Onze VBRO trotsplaat van deze week natuurlijk. Deze van week 40 is, zoals je weet, sinds eergistermorgen vroeg Suzy Marill met haar nieuwe herfstplaat. Tot de morgenlacht was dat hier bij
1: VBRO.
2: VBRO.
1: Ik luister Nederlandstalig.

0: of niet?
1: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, wat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en 14.000 euro aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten, zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderi zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savi de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savi kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op

0: Het is mijn leven, dat bezingt Belinda Kienaar in onze VBRO Top 30, stationair op de nummer 28 en dat na 4 weken in onze lijst. En op de nummer 27 alweer de nummer 24 van vorige week. Dat betekent 3 plaatsen minder in de 4e week notering voor Lux Steno met Als de zon schijnt. Maar wij nemen meteen onze sterkste daler van deze week ter hand. En dat is Meteor geworden met een nooduitgang. Staat hij nu voor de 15e week in onze VBRO Top 30. Maar moet hij deze week in 1 klap een 19 plaats achteruit. En bestrijkt hij dus deze week. Zo op deze manier onze nummer 26.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De weeknotering mag hij 6 sprongen terug in de goede richting. Ik heb het over Freek van Rooij met Monica. Maar wij mogen nog beter nieuws aan jullie aankondigen, want we springen meteen naar de nummer 23. En daar mogen we een eerste van 5 nieuwkomers voor deze week gaan verwelkomen. De eerste nieuwkomer die is afkomstig van Jury Plezier. En mijn hart is...

geloof nog in mijn dromen. Dat bezinkt Christophe in onze VBRO Top 30. En nu voor de vijfde week op rij en in de positieve cijfers. Want hij mag klimmen deze week van de nummer 29 naar de nummer 25. Dat zijn er dus vier in de goede richting voor Christophe. En op de nummer 24 dan weer de nummer 30 van vorige week. In de

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht te maken met eerst nog buigeneerslag. Ook dan kunnen er nog felle buien vallen en ook dan is nog vrij veel neerslag mogelijk. Want sommige van die buien, ja, die kunnen echt wel zwaar uitpakken. Temperaturen, die zakken daarbij. Minder uiteraard dan de vorige nacht, want dat was een extreem zachte nacht. En we halen minima die tegen de ochtend ergens uitkomen rond, laten we zeggen, een 15-tal graden. Daarbij een geleidelijk naar zuidwest draaiende wind, maar die wind is niet zo fel. Enkel tijdens de rondbuigen kan die eventueel eens wat harder uithalen. Naar de ochtend toe gaan dan de droge periodes geleidelijk aan weer overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

De stilte van de stad, dat is natuurlijk Dana Winner in de VBRO Top 30. Na 6 weken in onze lijst met 7 plaatsen minder deze week. Ze zakt dan ook van 14 naar 21. En voor we bij nummer 20 komen, zetten we ze voor alle duidelijkheid alvast even in een eerste overzicht. We mochten vandaag de top 30 openen met een re-entry. Dat is een plaat die heel even in onze lijst verscheen, dan weer verdwenen was. En nu dus helemaal terug is als re-entry. En voor de tweede maal in de VBRO Top 30 op de nummer 30, Susanna Veldmeijer met De Nacht van Je Dromen. Emma Heesters met Hartenbreker, die doet het voor de derde week in onze VBRO Top 30 lijst. En zakt deze week 6 plaatsen van 23 naar 29. Terwijl de Belinda Kienaar met Het Is Mijn Leven kan bevestigen op de nummer 28 na 4 weken top 30. Ook voor de vierde week bij ons, maar met 3 plaatsen minder van 24 naar 27. Dus voor Lux Steno met Als de Zon Schijnt. En Meteor met Nooduitgang, die is in zijn 15e week notering in onze top 30 lijst. Meteen ook onze sterkste daler van deze week. Met maar liefst 19 plaatsen verlies zakt hij van de nummer 7 naar de nummer 26. En op de nummer 25 dan weer de nummer 29 van vorige week. 4 plaatsen terug in de goede richting na 5 weken top 30. Voor Christophe met Ik Geloof Nog in Mijn Dromen. Freek van Rooij met Monika, die doet na 4 weken top 30 met 6 plaatsen winst en klimt op van 30 naar 24. Terwijl op de nummer 23 een eerste van 5 nieuwkomers te verwelkomen was met Jury Plezier en Mijn Hart Is Geen Hotel. Vincent met Dat Ben Jij, die moet in zijn derde week notering in onze top 30 maar liefst de 7 plaatsen prijsgeven en zakt dus van 15 naar 22. En Dana Winner die doet een beetje hetzelfde verhaal, want zij verliest eveneens 7 plaatsen en zakt dus niet van 15, maar van 14 naar 21 in de 6e week notering met De Stilte van de Stad. En dan komen we bij die top 20 terecht met op de nummer 20 alvast de nummer 26 van vorige week. 5 weken nu in de VBRO top 30 en 6 plaatsen winst voor het duo Tamara en Tom Davies met Dorst in de Smitsen.

Smit met Niet naar huis. In de VBRO Top 30 hoeft ze ook absoluut nog niet naar huis, want in haar zevende week mag ze opnieuw 3 plaatsen in de goede richting gaan klimmen. Van 21 naar 18 deze week. En op de nummer 17, dezelfde als vorige week. In de

0: Je mag ze alvast onmiddellijk de titel geven van mij van sfeermakers en feestmakers. Deze mensen van de Gebroeders Co. Met Proud to be Fout zijn ze alvast deze week onze tweede nieuwkomer in de VBRO Top 30 op de nummer 16. Op de nummer 15 vinden we dan weer de nummer 19 terug van vorige week. In de 8e week notering 4 plaatsen in de goede richting voor Helemaal Hollands met Titanic. En dat terwijl Wesley Bronkhorst met Tutti Colore in de 4e week notering er dan weer 4 moet prijsgeven. Hij zakt van 10 naar 14 deze week.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en 14.000 euro aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens Schepen van Cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van Preventie Matthijs Goderi zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savi de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savi kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Fout. Hun recente hitsingle die was vorige week nog nieuwkomer op de nummer 25 in onze VBRO Top 30. En deze week een van onze betere klimmers met 13 plaatsen winst knallen ze naar boven naar die nummer 12. En op de nummer 11 vinden we dan weer de nummer 9 terug van vorige week. Dat is met 2 plaatsen verlies de top 10 verlaten in hun derde week notering voor deze 3 A's. En je zit in mijn hoofd.
1: Nummer 11.

0: De VBRO Top 30 met de 3 is en je zit in mijn hoofd met 2 plaatsen minder deze week op de nummer 11. En voor we de top 10 aansnijden is het tijd om een tweede overzicht voor jullie te maken. We mochten in de top 30 op de nummer 20 de nummer 26 treffen van vorige week. Na 5 weken top 30, 6 sprongen in de goede richting voor Tamara en Tom Davis met Dorst in de Smidse. Erik Vlaanders en Hugo Sigal met Een Vriend voor het Leven was vorige week nog nieuwkomer in de VBRO Top 30 in de hoogste regionen van onze lijst. Want toen kwamen ze nog binnen op de nummer 6, maar nu dus in de tweede week met 13 plaatsen verlies naar de nummer 19. Op 18 de nummer 21 van vorige week. In de 7e week notering betekent dat 3 plaatsen winst voor Monique Smit met Niet naar huis. En Yves Renaerts en Kurt Krabbe met Kop op, die gaan na 4 weken VBRO Top 30 blijven trappelen. Ze zijn dus staanblijver op de nummer 17. Op de nummer 16 de Gebroeders Co. Met Proud to be Fout waren ze onze tweede nieuwkomer deze week in de Top 30. En ik kan je verklappen, we hebben er nog 3 te gaan van die nieuwkomers, dus dat wordt nog wel wat straks in onze top 10. Maar goed, op de nummer 15 hadden we de nummer 19 van vorige week. In de 8e week notering 4 plaatsen winst voor Helemaal Hollands met Titanic. En Wesley Bronkhorst met Tutti Colore, die duurt na 4 weken met 4 plaatsen minder. Hij zakt dus van 10 naar 14. Op de nummer 13 staanblijvertje Joey Nicolai met Tinto de Verano staat hij nu voor de 5e week in onze top 30 en blijft hij dus trappelen deze week. En op de nummer 12 vinden we dan weer de nummer 25 terug van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de 2e week 13 plaatsen winst voor Spang en Fout, Fout, Fout. En tenslotte de 3e's met Je zit in mijn hoofd. Ze staan ook voor de 3e week in onze VBRO top 30 en verlaten deze week onze top 10 met 2 plaatsen verlies. Zakken ze van 9 naar 11. En dan hebben we de top 10 nog te gaan hier op deze woensdagmiddag. En ik beloof je, het kan nog echt wel spannend worden. Op de nummer 10 alvast de nummer 5 van vorige week. 7 weken nu in de top 30 en 5 plaatsen minder voor Marco Schuitmaker met Loesoe.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 10.

0: Temperaturen die zakken daarbij. Minder uiteraard dan de vorige nacht, want dat was een extreem zachte nacht. En we halen minima die tegen de ochtend ergens uitkomen rond, laten we zeggen, een 15-tal graden. Daarbij een geleidelijk naar zuidwest draaiende wind, maar die wind is niet zo fel. Enkel tijdens de rondbuigen kan die eventueel eens wat harder uithalen. Naar de ochtend toe gaan dan de droge periodes geleidelijk aan weer overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Nummer 9.

0: Liefde van Marco Kimsen. In onze VBRO Top 30 mag deze Marco Kimsen de titel bestrijken van vierde nieuwkomer in onze lijst op de nummer 8. Want daarnet op de nummer 9 hadden we een derde nieuwkomer voor deze week met Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Goed, terug naar de juiste volgorde op de nummer 7, want daar zijn we aangekomen, vinden we de nummer 8 terug van vorige week. 5 weken nu in de top 30 en een plaatje winst voor Django Wagner met Bachata Baleando.
1: Nummer 7.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogd de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: En daar is hem, onze vijfde en hoogste nieuwkomer voor deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw op nummer 5 is deze van Damien van Os met Hard to Get. En nog beter nieuws op nummer 4, want daar vinden we de nummer 28 terug van vorige week. In de derde week notering, maar liefst 24 sprongen in de goede richting. En overduidelijk onze sterkste stijger deze week. Niemand minder dan Thomas Julien met No Problemo.
1: VBRO Nummer 4.

0: No problemo, Thomas Julian bezingt het en met trots, want hij is onze sterkste klimmer deze week. Met maar liefst 24 plaatsen winst knalt hij naar de nummer 4. En dan kan ik nog wel wat meer vertellen, want de top 3 staat voor ons neus. En op de nummer 3 toch wel een nummer die bijna records aan het breken is. We hebben het er al een paar keer over gehad. 24 weken in de VBRO top 30 ondertussen. En dat is toch al wel vrij uniek. Maar er zijn er wel een paar in de geschiedenis van onze top 30 die het nog net iets beter doen. Als hij het volgende week nog een weekje volhoudt, dan breekt hij het record van Meteor en Hannah May. Met Wat wil je van mij stonden ze in 2023 maar liefst 25 weken aan een stuk in onze VBRO top 30. En er is één gigantisch grote recordmaker. En dat is Marco Schuitmaker. Met Engelbewaarder stond hij in 2024. Maar liefst bijna het volledige jaar in onze top 30 met 43 weken. Dus daar moet Justin de Wild met Cheerio nog wel even aan werken. Maar volgende week kan hij dus dat record van Meteor en Hannah May al breken. Alvast deze week stationair vastgebeiteld op de nummer 3. En 24 weken achter de kiezen. Justin de Wild met Cheerio.
1: De VBRO Top 30
2: nummer 3.

0: Zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld mag het nog steeds bezingen in onze VPRO Top 30, maar niet meer als onze nummer 1. Want dat was hij vorige week wel nog. En nu dus in zijn 11e week notering van de troon gestoten en terug naar de nummer 2. Dat betekent straks weer een andere nummer 1. Maar ik kan je verklappen, het is er eentje die we wel al even kennen. Goed, dat terzijde. Eerst gaan we ze op een rijtje zetten. De nummer 10 blijkt de nummer 5 te zijn van vorige week. 5 plaatsen minder dus in de 7e week notering voor Marco Schuitmaker met Loesoe. Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel was nieuwkomer op de nummer 9. En Marco Kimsen met Liefde meteen nog een nieuwkomer op de nummer 8 deze week. De nummer 7 werd alweer ingevuld door de nummer 8 van vorige week. Een plaatje winst in de 5e week notering voor Django Wagner met Bachata Baleando. En Bazaar met Ooit komt er een dag. Die knalt het op 10 binnen met 5 plaatsen winst. Klimt hij van 11 naar de nummer 6. En dat in de 3e week VPRO Top 30 voor hen. Damien van As met Hard to Get was onze 5e en hoogste nieuwkomer deze week en knalt op de nummer 5 binnen. En Thomas Julian met No Problemo was onze overduidelijk sterkste klimmer deze week met maar liefst 24 plaatsen. In de 3e week notering is dat springen en echt wel springen van 28 naar de nummer 4. En op de nummer 3, de langstgenoteerde single op dit moment en toch wel met een bijna record aan zijn fles, 24 weken in onze lijst en goed vastgebijt tot op de nummer 3, Justin De Wild met Cheerio. En op de nummer 2, de nummer 1 van vorige week, een plaatje minder dus in de 11e week notering voor Rutger van Barneveld met Zwoele zomernachten. Maar wie kan dan toch weer die Rutger van Barneveld van zijn troon stoten? Wel, het is dat alomgekende duo die we ondertussen al menig weken kennen in de top 30 en die al enige tijd op de nummer 1 hebben mogen prijken. Vorige week was het dus Rutger van Barneveld gelukt om ze van de troon te stoten. Maar deze week hebben ze het weer gehaald. Aaron Blomhart en Zoe met Tranen van Goud. 14 weken in de top 30 en opnieuw onze nummer 1.
1: De VPRO Top 30.
2: Nummer 1.
3: Ik

Jeroen Blomaert en Zoé, Tranen van Goud, die is niet uit onze top 30 weg te denken deze tijden. En ze bereiken deze week opnieuw onze nummer 1. Goed, en zo hebben we voor deze woensdagmiddag de lijst achter de kiezer natuurlijk. En we gaan het afronden voor vandaag. Maar goed, morgen ben ik er dan wel weer terug tussen 4 en 6 met een nieuwe avondspits met de nieuwe VBRO's. Welkom thuis. En deze top 30, die krijg je aanstaande zaterdag nog eens te horen hier bij VBRO. Dan gaan we met heel veel plezier deze lijst nog eens op een rijtje zetten. En in tussentijd kan je alles raadplegen en herbeluisteren. Aan de hand van onze Spotify-lijst trouwens doen we dat op vbro.be of in onze gratis VBRO-app. Nog een zeer fijne woensdagavond en tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood er samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderis snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en 14.000 euro aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderi zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savi de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savi kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Leverliefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: frames achternacht. En we halen minima die tegen de ochtend ergens uitkomen rond, laat ons zeggen, een 15-tal graden. Daarbij een geleidelijk naar zuidwest draaiende wind, maar die wind is niet zo fel. Enkel tijdens de rondbuigen kan die eventueel eens wat harder uithalen. Naar de ochtend toe gaan dan de droge periodes geleidelijk aan weer overheersen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht te maken met eerst nog buigeneerslag. Ook dan kunnen er nog felle buien vallen en ook dan is nog vrij veel neerslag mogelijk. Want sommige van die buien, ja, die kunnen echt wel zwaar uitpakken. Temperaturen, die zakken daarbij. Minder uiteraard dan de vorige nacht, want dat was een

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

We zitten vandaag nog steeds in erg warme lucht. Minder dan gisteren, maar toch kunnen de maxima nog fors oplopen. Daarbij zie je dat er wel veel bewolking binnengelopen is. Laat ons zeggen dat dat het beeld wordt voor de hele dag en we gaan het niet droog houden. Het zou best wel kunnen dat er daar zelfs vrij veel neerslag gaat bijvallen, met kans op fel onweer zelfs erbij. Dus toch uitkijken wat er gebeurt, want er kan lokaal vrij veel neerslag vallen. In de eerste helft van de nacht nog buien of regen. Later wordt het dan droger met opnieuw erg zachte minima die rond een 15-tal graden blijven steken. Morgen eventueel nog een verspreide bui hier of daar, maar dan is het weer meestal en op de meeste plekken volledig droog. Temperaturen zitten lager, maar halen nog gemakkelijk 20, 21 graden met een matige zuidwestelijke wind. Vrijdag, zaterdag, zondag en ook begin volgende week rustig hoge druk weer. Hoge druk ligt boven onze omgeving. Er kan in de nachten wel nevel en mist gevormd worden, dat is een aandachtspunt. En dan is het afwachten of en hoe vlot dat optrekt in de loop van de dag. Maar in elk geval, de nachten kunnen nog wel wat problemen geven met die nevel en die mist. Overdag wel telkens dan wat opklaringen, misschien ook zelfs weer een doorbrekende zon. Dat moeten we dag per dag bekijken. En maxima die sowieso ergens weer rond die graad of 20 zouden gaan steken. Later volgende week mogelijk een afkoeling en wat meer wisselvalligheid. Maar dat moeten we nog zien.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Josef krijgt de site van De Korf een opvallende toekomst. Zorgorganisatie Oranje heeft het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem omgevormd tot een inclusief co-housing project met 12 woonentiteiten. De bedoeling is dat mensen met en zonder ondersteuningsnood samenleven in een echte buurt. Naast personen met een beperking richt het project zich ook op senioren, studenten, alleenstaande ouders, anderstaligen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Volgens algemeen directeur Bert Putman draait het project niet om doelgroepen, maar om wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Oranje wil zo een warme woonomgeving creëren waar ontmoeting, verbondenheid en wederzijdse hulp centraal staan in de strijd tegen eenzaamheid. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen. De stad Brugge blijft de strijd aangaan tegen illegale vakantiewoningen. In 2025 werden maar liefst 208 overtredingsdossiers geopend. Een record. Dit jaar staat de teller tot augustus al op 60 dossiers. Volgens schepen Matthijs Goderis komen er steeds meer meldingen van bewoners die klagen over lawaaihinder door toeristische verhuur en in sommige gevallen zelfs over prostitutie in appartementen. De stad benadrukt dat handhaving nodig blijft om de woonmarkt en de leefbaarheid van de binnenstad te beschermen. Veel eigenaars stellen zich volgens Goderi snel in regel, maar sommige dossiers slepen aan tot bij het Hof van Cassatie. Een volledige procedure kan oplopen tot 130 werkuren en 14.000 euro aan gerechtskosten per dossier. Brugge telt officieel 225 erkende vakantiewoningen, maar via verhuurplatformen circuleren ook heel wat illegale adressen. De historische inkomhal van het station van Brugge krijgt opnieuw een publieke functie. De NMBS zoekt een externe partner om een belangrijk deel van het stationsgebouw, waaronder de voormalige lokettenhal, te herontwikkelen en uit te baten. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw gezegd op de gemeenteraad van dinsdag. De monumentale hal sloot eind 2023 na de verhuis van de loketten naar de kant van Sint-Michiels, maar zou in de toekomst opnieuw permanent toegankelijk worden. Burgemeester De Vouw benadrukt dat de stad wil dat bezoekers via de hal opnieuw vlot de sporen kunnen bereiken en dat er aan de centrumzijde opnieuw openbare toiletten komen. Begin 2027 plant de NMBS een marktbevraging om een geschikte partner te vinden. Ook een toeristisch onthaal blijft een mogelijke piste voor de toekomst. Het zomerevenement Klinkende Kroegen krijgt een goed rapport in Brugge. De concerten bij cafés en horecazaken zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Zo bleek tijdens dezelfde gemeenteraad. Volgens schepen van cultuur Nico Blontrok waren er geen officiële meldingen van geluidsoverlast en gingen de deelnemers zorgvuldig om met het materiaal. Ook het aantal gasboetes lag een pak lager. Schepen van preventie Matthijs Goderi zegt dat de stad iets meer heeft toegelaten en dat die aanpak duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. De enige kanttekening is dat sommige optredens minder publiek lokten. Volgens de meerderheid en oppositie heeft Klinkende Kroegen daarmee opnieuw zijn waarde bewezen voor Bruggelingen en de lokale horeca. En tot slot nog ander mooi horecanieuws. In de Lange Straat 81 opent donderdag het nieuwe restaurant Savi de deuren. Sabine Wintijn en Vicky van Tomme slaan daarvoor de handen in elkaar. De hartsvriendinnen leerden elkaar kennen in 2013 tijdens een opleiding Grootkeuken. Ze werkten de laatste maanden samen in het sociale restaurant Het Paradijs. Dat restaurant ging dicht en de twee zochten en vonden een nieuwe uitdaging. In Savi kun je lunchen van dinsdag tot en met vrijdag en dineren op donderdag en vrijdag. Er is telkens een vegetarisch alternatief. Je vindt er niet de klassieke Belgisch-Franse keuken, maar een diverse en multiculturele menukaart. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: De Lage Landen met Eddy Govert.

We zijn al meteen goed gestart onder een gunstig gesternte met deze opname van Rutger van Barneveld, Zwoele zomernachten. En daarmee heet ik je van harte welkom bij VBRO. Goedenavond, mijn naam is Eddy Govert en we zitten weer klaar voor De Lage Landen. Een programma met een thema. En het thema van vandaag, dat is eten. Ja, eten hebben we nodig natuurlijk, hè? Maar ook drinken natuurlijk. Hè? Dus het draait allemaal een beetje vanavond rond eten en drinken. En dat zal u wel horen aan de keuzeliedjes van ons. Je hoort opnames van Bart Peters, ook van Etje Ska en Benny Scott. Dat zijn twee Bruggelingen, inderdaad. En Benny Scott heeft het over zijn eten, hoor. Keten Haren.

Ja, ja, Christophe is bijna verdronken in de ogen van zijn liefje. Zo zie je maar, hè. En we gaan een hele trits opnames horen natuurlijk, tot we aan het nieuws en de berichten zijn. Opnames van de Airpas, ook van George Calais, Amaryllis Stemmerman, Thijs van der Molen en de Lawine Boys. Daarmee gaan we starten. 7 dagen lang, wat zullen we drinken? En wel, leg het maar uit.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: dankzij de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: We draaien in dit programma ook altijd onze trotsplaat. En de trotsplaat deze week, dat is er eentje van Suzy Marel. Tot de morgen lacht. En wat krijg je allemaal met ons thema eten en drinken? Wel, opnames van Marco de Hollander, ook van de Patty Band, en Frank Verkooyen. Laat ons drinken. Zullen we doen.
1: De Lage Landen met Eddy Govert.

Eén ding wat ik geleerd heb bij Nederlanders, dat is dat ze graag in de kroeg zitten. En ook bij Tamara Tol was het weer van dat, hè. Zullen jij en ik wat drinken gaan? Allee, laat ze maar drinken, ik heb er geen last van. We zitten bijna op het einde van ons programma, vrienden. Je hebt nog twee opnames te goed. Eentje van Imca Marina met Vino. En ook Joe Harris met zijn beroemde Drink Rode Wijn natuurlijk. Ik ga eruit, maar niet voor lang. Morgen om 10 uur ben ik weer present hier bij de VBRO in Studio 5 voor onze koffietijd. Slaap lekker, een goede avond verder en tot de volgende.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: wel zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele Z. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be. Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning willen in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

raken dat we weer losloten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stek. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me nog niet kan schelen, want zo wordt het depressie.

te laten. Ik zit zo gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren. Want ooit word ik het af en moe. En leer ik de chaos daarom wel ver. Die van mij en die van jou.

Hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje.

gaan weken voorbij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog acht trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje, Madeira, my dear.

trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaan met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten.

kleur, overal een gesloten deur. En de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen.

0: niet meer begrijpen, dan is de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou.
1: VBRO, gewoon gezellig.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven staan.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haan.

mee die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

speel nu wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar. De man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn. Je komt het wel te boven, al kun je het niet geloven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die had het daarin over de Vlaamse begroting. Maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minimaal rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Leverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaele. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.